0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer even spieken. Het is vandaag alweer woensdag. En dat betekent halverwege de schoolweek. Dus als je nu denkt, ja, ik heb er eigenlijk niet meer zo'n zin in deze week. Nou ja, dan is het fijn om te horen dat je al op de helft bent. En denk je, nou ja, maar ik vind naar school gaan superleuk. Kan natuurlijk ook, hè. Misschien heb je een hele leuke juf of meester. Nou, dan is het ook fijn om te weten dat je lekker al halverwege bent. En vandaag gaan we natuurlijk heel veel leuke dingen doen in de uitzending. Ik ga straks natuurlijk weer de prijsvraag stellen. Want elke dag kan je bij ons prijzen winnen. En dat kunnen zijn tickets, dat kunnen zijn kleurboeken, dat kunnen zijn rugzakken. We hebben van alles en nog wat in de aanbieding. Het is alleen wel zo dat je niet kan kiezen, hè? Want elke week geven we iets anders weg. Dus straks ga ik natuurlijk vertellen uitgebreid.

hè, wat dat deze week is. Maar als je denkt, ja, dat duurt me allemaal te lang, dan mag je natuurlijk ook even kijken op onze website. Want daar wordt het natuurlijk ook aangekondigd. Dan zie je dat precies zo staan bij het blokje van winacties. En daarin zie je trouwens meteen ook dat in de ochtendshow niet de enige plek is waar je prijzen kan winnen. Dat kan namelijk ook op andere momenten. Nou goed, genoeg over al die winacties, al die leuke dingen die we weggeven bij Hallo Kids Radio. Want we doen natuurlijk veel meer dan alleen prijzen weggeven. Straks natuurlijk ook de leukste liedjes. En als jij graag met jouw stem op de radio wil komen, of je wilt dat ik een berichtje voorlees, wat je bijvoorbeeld even getypt hebt in WhatsApp, dan kan dat natuurlijk. Stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dat is zo leuk, hè? Dat we met z'n allen als het ware samen radio kunnen maken. Of het nou een verzoekje is, of dat je gaat vertellen dat je vandaag misschien wel op schoolreisje gaat, of misschien heb je een andere belangrijke mededeling. Je mag het allemaal insturen. Voor nu gaan we eerst eens even iedereen wakker maken. En dat doen we vandaag als allereerste met Jill en Julia.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
1: Dag, beste fakir. Wat doet u hier? Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Je bedoelt de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefopt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit. Fluit mank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. Oh. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was vrolijke muziek van Disney, oftewel van de film van Aladdin op Hallo Kids Radio. Ja, en dat is natuurlijk een leuke film om naar te kijken. Maar binnenkort gaan we niet naar films kijken op de tv. Nee, dan gaan we kijken met z'n allen naar het voetballen. Zou Nederland wereldkampioen kunnen worden? Nou, over een klein maandje gaat het namelijk beginnen. In begin juni dan gaat de eerste ronde beginnen. En ik kom er per toeval achter dat binnenkort het WK 100 jaar bestaat. Ja, echt waar. Het allereerste WK voetbal werd georganiseerd in 1930. Dus het is al hartstikke lang geleden, 1930. Want we zitten nu in 2026. Dus dat betekent dat de volgende editie van het WK is ook echt de 100ste editie. Ik ben heel benieuwd of ze dan allemaal extra speciale dingen gaan organiseren. Want ja, laten we eerlijk wezen, een 100ste verjaardag, dat is natuurlijk wel onwijs gaaf dat het al zo lang bestaat. Want ja, de eerste editie was in Uruguay. En toen deden daar iets minder landen mee dan dat er tegenwoordig meedoen. Maar dat kan natuurlijk ook, hè, want ja, misschien dat in 1930 nog lang niet iedereen bezig was met voetballen. En nu natuurlijk wel, want er zijn hartstikke veel landen die hopen om te gaan winnen, om die beker mee naar huis te nemen. Nederland hoopt het natuurlijk ook. Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben niet zo heel erg goed in het voorspellen van een winnaar. Daar zijn andere mensen veel beter in. Want ik weet nog niet zo goed, ja, wie maakt nou de meeste kans op het WK? Ik heb eigenlijk geen idee, maar het zou toch leuk zijn als Nederland gaat winnen. Ja joh, ja, of als we nou even wachten, dat we deze versie dan ook heel goed doen, maar zo tot de halve finale of zo. En dat we dan over 4 jaar winnen. Want dan win je namelijk de 100ste editie van het WK voetbal. Dat zou toch vet zijn.

0: van het Junior Songfestival op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: DJ Arnoud is lekker met vakantie. Dat betekent dat ik de platenkast mag gaan openen. En deze week is het thema muziek uit de zero's. Dus dat betekent liedjes uit 2000 tot en met 2009. En we gaan eens even ver terug in de tijd naar 2004. Want toen kwam er namelijk een film in de bioscoop. Later ook op DVD. Later natuurlijk ook op Netflix te vinden. Namelijk de film Princess Diaries. Ik denk dat er een hoop mama's zijn die denken, oh ja, dat weet ik nog. Ja, ik heb hem zelf ook heel vaak gekeken vroeger. En dat ging over een meisje wat eigenlijk gewoon in Amerika woonde. Maar dat bleek een prinses te zijn. Maar zij had eigenlijk geen idee. En voor die film wordt er dan natuurlijk ook een liedje gemaakt. En in die tijd was Kelly Clarkson hartstikke populair. Die had toen pas net Idols gewonnen. En ze hadden haar gevraagd, joh, hey, komt een leuke film aan. Zou jij dan het liedje willen maken wat bij die film hoort? Nou, dat wilden ze wel. Dus in 2004 werd dit een grote hit. Breakaway van Kelly Clarkson. Daar gaan we nu op luisteren op Hallo Kids Radio. MUZIEK

Lucilla Bellinga met modeshow op Hallo Kids Radio. Het is tijd om eens even een prijs te gaan verdienen. Want ik heb weer een hele leuke prijsvraag. En wat kan je nou precies winnen deze week? Een heel leuk zoekboek van Paw Patrol. Een hele leuke serie natuurlijk over die hondjes, die animatieserie. En dat zoekboek ligt hier in de studio. Ik heb er gisteren en eergisteren al eentje weggegeven. Vandaag natuurlijk nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus het is tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de prijsvraag goed beantwoorden. En let op, want misschien dat die vandaag wel wat moeilijker is. Daar komt ie. De vraag is: wat gebruiken de pups van Paw Patrol om op pad mee te gaan? Dus wat gebruiken de pups als ze op pad moeten? Wat gebruiken ze dan precies? Zijn dat A, fietsen? Of zijn dat B, superheld pakken? Of zijn dat C, speciale voertuigen? Dus wat gebruiken de pups om altijd op pad te kunnen gaan? Zijn dat A, fietsen? B, superhelden pakken? Of C, speciale voertuigen? Misschien dat deze wat moeilijker is. Maar je mag natuurlijk de hulptroep fluisteren. Papa's, mama's, kom vooral even bij als je het antwoord van die prijsvraag weet. Want de hele week maak je namelijk kans op zo'n zoekboek van Paw Patrol. En het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je er vandaag al eentje wint. Weet jij het goede antwoord op de prijsvraag? Stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenlijn.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is alweer een paar minuten over 7. Dus ik denk dat langzaamaan iedereen toch echt wel wakker begint te worden. En laten we eerlijk wezen, het feit dat de zon al op is, helpt natuurlijk wel. Hè? Tenminste, mij helpt het wel. Want als het buiten nog donker is, dan denk ik, oh nee, laat me nog even een paar minuutjes liggen. Maar als het buiten al licht is, dan denkt mijn lichaam toch eerder, nou, we gaan beginnen met de dag. En vandaag wordt vast en zeker ook een hele leuke dag. Op school, maar ook hier op Hallo Kids Radio. Want deze hele week kan je bijvoorbeeld nog iets heel leuks winnen van Paw Patrol. Namelijk het zoekboek. Dus als je denkt, nou ja, die wil ik wel even winnen. Ik heb net al eventjes de prijsvraag gesteld op de radio. Zometeen nog de herhaling. En natuurlijk straks nog veel meer. Ook de ontbijttip komt eraan. En we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Ook heel belangrijk natuurlijk om te doen. Dus zullen we alvast even door? Ja? Met deze? Want dit liedje moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat hoort bij de ochtendshow. Ze is zelfs speciaal voor gemaakt. En die moeten we wel even laten horen voordat we er weer doorgaan met andere leuke liedjes. Want oh, er komen nog heel veel leuke.

0: Ook liedjes van Dirk Schelen hoor je bij ons op Hallo Kids Radio. En dan is het nu alweer tijd voor de ontbijttip.
1: Goedemorgen DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
2: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip wat alles te maken heeft met lunch. Oh nee, sorry. Wat dom dit. Met ontbijten en met Arnold's favoriete onderdeel, namelijk een eitje. Alleen, ja, Arnold is nog even lekker met vakantie. Dus die kan helaas niet meedoen. Maar jij natuurlijk aan de andere kant van de radio wel. Want wat gaan we namelijk maken? We gaan maken een croissantje met een gebakken eitje erop. We hebben niet alleen een gebakken eitje nodig. We hebben ook een paar plakjes tomaat nodig. En we hebben nodig wat voor avocado. Die wel in hele kleine stukjes kunnen snijden. Dus, nou, wat ga je doen? Als eerst even in de pan het eitje alvast bakken. Dus een beetje olie in de pan. Dan vervolgens voorzichtig het eitje breken. En een beetje peper en zout erop doen. Nou, dan gaat die ondertussen even sudderen. Dat die goed aan allebei de kanten lekker bruin wordt. En dan gaan wij ondertussen op een bordje daarnaast alvast even die avocado snijden. En je mag de hele avocado gebruiken. Nou, die doe je dus eerst even van de schil afhalen. Ook de pit eruit. Dan ga je hem voorzichtig in stukjes snijden. En mag je dat in een kommetje stoppen. Daar doen we weer een beetje peper en zout bij. En een klein beetje citroensap. Maar echt een klein beetje. Dat zorgt er namelijk voor dat die avocado niet bruin wordt. Maar dat hij mooi groen blijft. Nou, dan doe je dat even prakken. Dus dat je alles goed door elkaar hebt. Dat je als het ware een mooie... hoe noem je dat? Een mooi groen mengseltje krijgt van je avocado. En dan gaan we het croissantje beleggen. We beginnen met die avocado spread. Dat doen we natuurlijk met een mesje of met een lepeltje. Daarna leggen we de plakjes tomaat er bovenop. Die mag je natuurlijk in stukjes snijden. En als laatste vouw je het eitje dubbel en doe je die ook tussen je croissantje. En dan is je eten al klaar. Hartstikke lekker. En het grappige is, croissantjes zijn eigenlijk wat zoeter van smaak. Heeft namelijk te maken dat ze ook een beetje met boter natuurlijk gemaakt zijn. Dus ja, dit is niet meteen je standaard versie die je normaal gesproken gewend bent. Want de meeste mensen eten namelijk geen croissantjes met iets hartigs erop. Zoals een eitje en avocado. Maar de meeste mensen doen dat met iets zoets. Maar deze versie is wel echt, oh, zo lekker.

Het liedje wat ik net draaide op de radio kende je misschien al, maar nu is het de hoogste tijd om eens eventjes die superhit te gaan laten horen. Want dat is een liedje wat nieuw is, wat wij super cool vinden van Hallo Kids Radio en daarom dus extra vaak in het zonnetje zetten deze week. En deze week is, hoe kan het ook anders? Ja, het is nu nog een beetje regenachtig, maar dit liedje gaat echt zorgen voor zonneschijn. Want dit is namelijk het liedje van Shakira. Zij heeft een liedje gemaakt voor het WK voetballen, wat binnenkort gaat beginnen. Ja, en als je het mij vraagt, wordt dit misschien wel gewoon de grote zomerhit van 2026.

0: Dat was muziek van K3.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 20 mei. Dus sta jij bij ons op de verjaardagskalender, dan gaan we natuurlijk zingen voor je. Sta je er niet op, dan gaan we ook zingen. Ja, zo zijn we dan ook alweer natuurlijk. Hè? Want niet iedereen past bij ons op de verjaardagskalender. Ook niet iedereen staat erop. Want ja, ik weet zeker dat er een hele hoop luisteraars zijn die denken... Ja, ik weet eigenlijk niet. Sta ik op de verjaardagskalender, ja of nee? Nou, dan mag je dat altijd nog even insturen. Dan gaan we extra hard speciaal voor jouw verjaardag zingen. Dat kan je doen via de Hallo Kids Radio website. Daar zie je een knopje jarig. En dan vertel je even aan ons wanneer je jarig bent. Zodat we je misschien ook wel een keertje kunnen bellen. Dat hebben we afgelopen maandag bijvoorbeeld gedaan. Toen hadden we Sam van 8 aan de telefoon. Speciaal voor zijn verjaardag. En voor vandaag gaan we natuurlijk ook weer zingen. Het is vandaag 20 mei. En als ik bij ons op de verjaardagskalender kijk... dan zie ik dat onze grote technische man van de radio jarig is. Namelijk meneer Sonny. Ja, die zorgt altijd dat als er iets fout gaat in de studio... met de techniek bijvoorbeeld, dat het dan snel weer wordt opgelost. Dus daar gaan we speciaal voor zingen voor Sonny. Maar natuurlijk ook voor de rest van alle jarigen die vandaag jarig zijn. Want ik weet zeker, dat zijn er een hele hoop hoor. En we zingen niet alleen voor de jarigen in Nederland. Nee, van over heel de wereld. Thank you.

0: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is. En natuurlijk Sonny, van harte gefeliciteerd.

Dat was een liedje over kangaroes. Maar nu gaan we even door naar andere dieren. Heeft namelijk alles te maken met de prijsvraag. Dus we gaan richting de pups van Paw Patrol. Want deze week maak je namelijk kans op een zoekboek van Paw Patrol. Superleuk natuurlijk om lekker thuis te gaan doen. Want dit het is eigenlijk één groot leuk spelletje. Wie kan als eerste de afbeeldingen vinden in die hele drukke plaat? Ja. Daar ben je misschien heel goed in. Maar ja, dan moet je ook wel even goed zijn in natuurlijk het goede antwoord geven op de prijsvraag. Vandaag is die moeilijk. Ja, misschien als je niet zo vaak Paw Patrol gezien hebt, dan wel. Heb je wel vaak Paw Patrol gezien? Nou, dan is dit volgens mij een makkie. Want de vraag van vandaag gaat namelijk als volgt. Wat gebruiken de pups om op pad te gaan? Dus als ze ergens naartoe moeten, hoe doen ze dat dan? Wat gebruiken ze dan? Is dat A, dan gebruiken ze een fiets. Of is dat B, dan gebruiken ze een superheldenpak. Of is dat C, dan gebruiken ze een speciaal voertuig. Dus wat gebruiken de pups om op pad te gaan? Als jij dat antwoord weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op de website. Ja, en het leuke is, als je dus naar de website gaat, dan zie je daar ook het plaatje van het zoekboek staan. Dus dan weet je meteen wat je misschien wel kan gaan winnen. Dus, weet jij het goede antwoord op de vraag, wat gebruiken de pups om op pad te gaan? Als je dat weet, stuur het dan snel in, want over een klein kwartiertje hoop ik iemand aan de telefoon te hebben.

0: De Zoete Zusjes maken niet alleen hele leuke leesboeken, maar ze maken ook muziek. Sterker nog, dit liedje wat je net hoorde, hoort bij de theatershow die nog tot einde zomer is niet helemaal waar. Einde theaterseizoen nog draait in verschillende theaters in Nederland. Dus dat betekent zo tot ongeveer juni, juli. Daarna gaan ze stoppen. Dus misschien dat je ze toevallig in het theater gezien hebt. Misschien ook niet. Nou, dan heb je nog maar een paar maandjes de kans.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Maar niet nu, nee, want nu gaan we richting de platenkast. En het leuke is, ik heb een berichtje binnengekregen van, even spieken, van mama Erika. En dat is de mama van de twee kids die gisteren gewonnen hadden, namelijk Valerie en Vianna. En zij hadden een leuk idee voor de platenkast. Deze week is namelijk het thema Zero's. En zij willen graag terug naar 2007, want toen was er namelijk iemand, een hele bekende zangeres, Amy Winehouse, die een liedje had gemaakt over een naam. Ja, en Erika zegt, ja, ik heb een dochter, die heet Valerie. Dus ja, dat zou natuurlijk wel perfect zijn om dat liedje van Amy Winehouse te draaien. Dus ik vind het een heel goed idee. Het is ook een leuk, lekker swingend liedje. Beetje jazzy ook, met van die blaasinstrumenten erbij. Dus we gaan luisteren naar Amy Winehouse, helemaal terug naar 2007 met Valerie.

0: grote hit van Bruno Mars hoor je natuurlijk ook bij ons op Hallo Kids Radio. En wat je als het goed is nu gaat horen, is een telefoonnummer wat wordt ingetoetst. Want we gaan eens even kijken wie daar heeft meegedaan met de prijsvraag van Paw Patrol van deze week. Dus ik ben benieuwd. Wie zit er aan de andere kant van de telefoon? Hallo.
1: Hallo, met Menno.
0: Goedemorgen. Met Arnett en Mayoni van de radio.
1: Zeg maar hoi, Anne.
2: Hoi.
0: Hallo. Zeg, hoorde ik dat goed? Heb ik nou Anna aan de telefoon?
2: Ja.
0: Aha. En Anna, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
2: 7.
0: 7, dat is een mooie leeftijd, zeg. En Anna, doen jullie wel eens spelletjes thuis?
2: Ja.
0: En wie wint er dan altijd?
2: Soms win ik wel.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, nee, want waarom ik dat namelijk vraag. Dit is een hartstikke leuk zoekboek van Paw Patrol wat hier in de studio ligt. Wat eigenlijk ook één groot spelletje is. En dan is het wel handig om alvast even te weten wat je kansen zijn natuurlijk. Maar jij zegt, ik win wel regelmatig. Dat komt dan goed uit. Want, Anna, dat boek wil ik graag aan je geven. Maar ja, kan ik niet zomaar doen. Daar hoort nog even een prijsvraag bij. Dus ik ga hem stellen. Mag jij keihard jouw antwoord roepen? En dan gaan we eens even horen of de winnaarsmuziek aangaat. Let op, daar komt hij. Wat gebruiken de pups om op pad te gaan? Is dat A, een fiets? Is dat B, een superheldenpak? Of is dat C, een voertuig?
2: Een voertuig.
0: Een voertuig hoor ik heel hard. Ja, die winnaarsmuziek gaat aan. Ja, ja, ja. Anna, ik heb hartstikke goed nieuws voor jou. Je hebt gewonnen!
2: Oh,
0: jee, hoor ik. Yes, heel goed. Ja, zeg, Anna, je hebt het hartstikke goed gedaan. Want wist jij meteen het antwoord. Maar er kwamen toch stiekem behoorlijk veel foute antwoorden binnen. Want er waren heel veel die dachten dat het antwoord B was. Superhelden pakken. Maar ja, dat klopt dus niet, hè?
2: Mm-mm.
0: Nee, inderdaad. Zeg, Anna, jij hebt dus dat hele leuke Paw Patrol zoekboek gewonnen. Heb jij ook nog een favoriet van Paw Patrol?
2: Ja.
0: Wie is dat dan?
2: Sky.
0: Oh, Sky. Ja, dat is leuk inderdaad. Een mooie kleur roze ook erbij. Nou, ik kan je vast verklappen. Nee, trouwens, dat ga ik niet verklappen of die in het boek staat of niet. Want dat moet je zelf zoeken natuurlijk. Want anders heb ik alles al verklapt. Zeg, Anna, ik ga zorgen dat ik precies weet waar ik het boek naartoe mocht sturen. Dan wens ik jou vandaag alvast heel veel plezier. En dan zeg ik meteen tot de volgende keer op de radio.
2: Doei.
0: Doei. Kijk eens aan, dat was Anna op Hallo Kids Radio. Pas 7 jaar, maar die ging er vandoor met zo'n heel leuk zoekboek van Paw Patrol. En als je nou denkt, ja, die had ik ook wel willen hebben. Nou, jongens, goed nieuws. Dat is het voordeel van de ochtendshow. Die is elke schooldag, dus dat betekent dat we donderdag nog een boek weggeven. En vrijdag ook nog, dus je hebt nog zat kansen als je bijvoorbeeld vandaag per ongeluk het verkeerde antwoord hebt ingestuurd. Kan gebeuren, hè? Is niet erg.

morgen dus een nieuwe prijsvraag. Nu richting de bingomolen van Kinderen voor Kinderen. Ja, dat we dat gaan draaien, dat weten we sowieso. Maar ja, welk liedje, dat weten we nog niet. En daar heb ik zo'n mooie lijst bij. Want Kinderen voor Kinderen heeft namelijk meer dan 500 liedjes gemaakt. Nou, dan ben je wel een hele dag bezig om al die liedjes uit te zenden. Dus die bingomolen gaat ons een beetje helpen. Wordt het een liedje wat we kennen? Of hebben we geen idee? Kan natuurlijk ook nog. Dus, we gaan draaien. 3, 2, 1 en hoppakee. Oeps. Klepje zat niet goed dicht. Dus nou lagen er 3 balletjes. Dus ik doe even Inu in de mutten. Is de baas. Oké, nou. Dan gaan we voor nummertje 75. Dat is het laatste nummertje op de lijst van Kinderen voor Kinderen. En daar staat op... ik denk een liedje wat gaat over schoenen. Ja, want het liedje heet namelijk Gympetik. En sportschoenen worden ook wel gimpen genoemd. Dus ik denk dat het gaat over schoenen. Misschien is het wel zo'n liedje wat gaat over iemand die zo kei veel paar schoenen heeft in huis. Misschien heb jij dat thuis ook wel. Of papa of mama, zo van die 100 paar. Dat je gewoon niet meer kan kiezen welke je nou precies aandoet.

0: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenwijk.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow van woensdag alweer. Ja, het is inmiddels alweer bijna de helft van de week. En bijna eindelijk goed weer. Ja, ja, ja, vandaag wordt het nog ongeveer zo tussen de 15 à 17 graden met regen in Nederland. Maar vanaf morgen is er kans op zonneschijn. En komend weekend wordt het zelfs 30 graden. Dus ja, bij ons thuis zijn er alweer gesprekken geweest of misschien de barbecue aan moet komend weekend. Dus het zou me niks verbazen als dat bij jou thuis misschien ook wel is. En helemaal omdat het natuurlijk een lekker lang weekend is. Want komende maandag is het tweede Pinksterdag. Goed om te weten trouwens, dan is de ochtendshow wel gewoon op de radio. Maar dan is natuurlijk iedereen ook vrij. Dus ja, dan kan je bijvoorbeeld met het warme weer op zondagavond lekker lang opblijven. Omdat je dan maandag ook weer kan uitslapen. Dat is natuurlijk altijd wel heel fijn, hè? Ja, zeker. Zeg, vandaag dus even niet. Vandaag nog even een gewone schooldag. Wel natuurlijk misschien een bijzondere schooldag. Want ik hoor steeds meer

Berichtjes van luisteraars die bijvoorbeeld nog lekker op schoolreisje gaan. Of ik kreeg al hier een berichtje van Bente. Die zit dit jaar in groep 8 en die gaat straks in juni op kamp. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En ze zijn druk bezig met het oefenen van de eindmusical. Dus ja, dat moet natuurlijk ook allemaal gaan gebeuren. Dat is natuurlijk een beetje anders dan toen je aan het begin van het schooljaar zat, hè? Dan had je misschien nog een belangrijke toets. Of dan kwam er misschien nog een hele grote sportdag. Ja, nu begint langzaamaan de afrondende fase. Want als de maand mei voorbij is, nou dan is die zomervakantie wel heel dicht in de buurt. Want ik heb even gekeken. Dit jaar is het noorden als eerste aan de beurt. Ja, die hebben namelijk de eerste week van juli al meteen lekker vrij. Daarna komt het midden, geloof ik. En dan het zuiden. Of was het nou andersom? Even kijken hoor.

Taylor Swift maakt echt al super lang muziek. Want dit is een van haar nieuwste liedjes. Maar ik kreeg een tip van een mama. En die zei, hoi DJ Mayoni, Taylor Swift past natuurlijk ook perfect in de Zero-tijd. Want volgens mij heeft ze toen ook al muziek gemaakt. Nou, ik moet heel eerlijk toegeven, ik was wel fan van Taylor Swift toen ik jonger was. Toen ik nog op de middelbare school zat. Dus ik ga eens even zoeken inderdaad of Taylor Swift ook al in de Zero's muziek heeft uitgebracht. Want ja, dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn voor de platenkast. Alleen, ja, die platenkast gaan we niet meer nu doen. Want als ik namelijk naar de klok kijk, dan zie ik dat het de hoogste tijd is om iedereen naar school te gaan sturen. Ja, dat is toch even iets anders dan de platenkast. Die komt morgen wel weer om 7:15 en 7:15. Dus ik ga even aftellen. Ik pak hem erbij, de megafoon. Dan gaan we met z'n allen naar school toe. In 3, 2, 1, naar school toe!

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.

Kinderen voor Kinderen met stiekem snoepen. En die draaide ik niet zomaar. Nee, die draai ik omdat ik toevallig al een beetje weet waar het verhaaltje van de Sprookjesboom straks over gaat. Want het gaat namelijk over lekkere koekjes. Ja, en het zou me niks verbazen als het te maken heeft met die koekjes die op het huisje van de heks zitten. Dus ja, daar mag je normaal gesproken natuurlijk weer niet aankomen. Dus dat wordt dan misschien wat lastiger. Dus Sprookjesboom, ik ben benieuwd wat er precies met die koekjes straks aan de hand is.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het Sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, rottend fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! Koekjes en een bos. Precies met bloemen. Precies wat ik nodig heb.

0: zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
1: Is er iets?
0: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
1: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht.

0: koekjes voor op mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, dan moeten ze snel op mijn huisje. Het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Ook ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee? En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee, ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Justin Timberlake, ooit gemaakt voor de film Trolls. Inmiddels is dat alweer een tijdje geleden, maar natuurlijk wel leuk om nog steeds te laten horen. En over een tijdje geleden gesproken, nou, we gaan eigenlijk alvast een tijdje vooruit, want vanavond is er iets op tv, een belangrijke wedstrijd, of nou ja, wedstrijd, eigenlijk vooral een belangrijke award show in musicalland. Nou, misschien ken je dat wel, de Musical Awards. En die worden dit jaar natuurlijk ook weer uitgereikt. Vanavond dus om 20:30 op tv. En ze hebben inmiddels al een aantal jaren de prijs, die voor ons natuurlijk heel belangrijk is, namelijk de publieksprijs voor beste familiemusical. En er zijn 3 musicals genomineerd. En de vraag is natuurlijk, ja, wie oh wie gaat er met de winst vandoor? Wordt dat de Van Hoorne musical van Doornroosje? Dat zou natuurlijk kunnen, zou leuk zijn. Of gaan we een beetje de andere kant op? Een wat musical die voor wat oudere kinderen bedoeld is. De Eindmusical is natuurlijk ook bekend, hè, van tv. Zep heeft een leuke serie daarover gemaakt. En daar is dan weer die musical op gebaseerd. Of gaan we richting de kinderboeken? Want Mees Kees is namelijk ook genomineerd. Dus ja, wat wordt het? Doornroosje, de Eindmusical, Mees Kees. Kijk, ik weet het niet, want vanavond krijgen we het pas echt te horen. Maar ik denk dat Doornroosje gaat winnen. Maar dat is een klein gokje. Dus ik ben heel benieuwd wie er vanavond met die mooie award vandoor gaat. Want ja, een familiemusical is natuurlijk hartstikke leuk om te zien. En vooral ook als je denkt, ja, we weten nog niet precies waar we naartoe willen. Kijk, deze musicals zijn inmiddels alweer bijna klaar. Want het nieuwe theaterseizoen begint natuurlijk in september. Maar op deze manier, ja, Van Hoorne heeft hem bijvoorbeeld al een keer gewonnen. Stel je voor, ze zouden hem nu ook weer winnen. Maar dit keer met Doornroosje. Ja, dan weet je natuurlijk wel dat ze hele goede musicals maken. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat de makers nog even heel erg zenuwachtig zijn vandaag. Maar vanavond rond 20:30, dan weten we het antwoord.

Net hadden we al muziek van de film Trolls op de radio, gezongen door Justin Timberlake. En dit was dan weer wat anders, namelijk muziek uit de Disney-film van Jungle Book. Wat dat betreft hartstikke leuk dat we al die verschillende liedjes kunnen draaien. Want ja, we zijn natuurlijk een kinderradiostation. Maar dan kan je natuurlijk ook liedjes van vroeger draaien. Want nou ja, ik weet niet hoor, maar Jungle Book staat nog steeds op Disney+. Is nog steeds een hele leuke film om te kijken. Ook al is hij al een paar jaar oud. Ja, sterker nog, misschien dat ik dat al op ga schrijven voor dit weekend. Vind ik een goed idee. Yeah.

dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Springen maar op.

Dat was een liedje wat je hoort bij het sprookje van de Indische waterlelies. En die vind je dan weer in de Efteling. Voor nu houdt het helaas op, de ochtendshow. Het is namelijk bijna 9 uur. Dat betekent dat ik straks mijn microfoon ga uitzetten. Maar dat ik natuurlijk niet al meteen naar huis ga. Nee, want ik moet bijvoorbeeld de prijs nog inpakken die we vandaag hebben weggegeven. Ik moet alvast even alles goed zetten voor de platenkast van morgen. Stofzuigen mag hier ook wel even gebeuren in de studio. Dus nou, ik ben nog wel even bezig. Maar ondertussen kan jij luisteren naar de leukste liedjes die er straks aankomen. Bijvoorbeeld uit het Peuteruurtje. Dat is namelijk altijd een leuk programma van 9 tot 10 bij ons op Hallo Kids Radio. Speciaal voor de allerkleinste. En ook daarna hoor je weer heel veel leuke muziek. Voor nu wens ik je vandaag heel veel plezier en

0: stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Bobbejaanland bestaat 65 jaar. En dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oeh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Dit is het peuteruurtje.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: pret. Het is al dagen heel koud in de tovertuin. Woezel en Pip doen vandaag wie het verst kan glijden. En ze zijn er allebei best heel goed in.
1: Oh, nog een keer!
2: Nee!
1: Ja, gewonnen! Vaf, vaf, vaf!
2: Nog een keer! Nog een keer!
3: Dat is goed, maar nu met de slee.
2: Ja, sleetje glijden. Dat is ook leuk.
1: Ja, leuk! Ja! Oh, ja!
2: Wow. Nu heb ik gewonnen, Pip.
3: Nee.
2: Die gekke boezel.
4: Voorzichtig, Pip. Zo'n ijslaagje is vaak nog veel te dun. Je moet altijd oppassen met ijs. Kijken jullie goed uit? Geen gevaarlijke dingen doen.
5: Ja, tante. Beloofd.
1: Oh, ja! Oh. En nu van die berg.
2: Ja, die gaat nog harder.
1: Klaar voor de start?
2: Glad.
1: Ik denk dat je hier heel hard op kunt glijden. Kom op!
2: Maar dat is te gevaarlijk. Tante zei dat we heel voorzichtig moeten zijn met ijs. En de vijver was nog
1: wel
2: niet...
1: Nee, bangerd. Kom, kijk naar mij. Het ijs is al goed. Kijk maar. Jahoe! Zie je? Het kan al lang. Het glijdt super.
2: Nou, ik weet niet hoor.
1: Kom nou, Woezel.
2: Oei, dit is wel heel glad, Pip.

0: Big shower!
1: Oh, Roezel, kom op. Nu snel naar huis, anders word je hartstikke ziek.
2: Zo goed?
1: Ja.
2: Tante Perenboom heeft gelijk. Je moet echt heel erg oppassen met spelen op het ijs. Het moet toch maar een paar nachtjes verder vriezen. Hè, Woezel?
1: Ja, Pip. Nog maar eventjes wachten.
3: Arme Woezel. De kleine vriendjes zijn heel erg geschrokken. En tante Perenboom had ze nog zo gewaarschuwd. Gelukkig liep het vandaag net goed af. Morgen kunnen Woezel en Pip weer lekker gaan sneeuwglijden. Maar dat ijs? Laat dat eerst maar eens een paar nachtjes dikker vriezen.
4: Mama!

0: het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

versta? Hop erop, doe maar na. Poetsen eerst de onderkant. Voor en achter elke tand. Lekker schoon met heel veel schuim. Dat gaat goed zeg, dikke duim.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen, daar ben je goed in.
4: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit zo vertel ik het samen.
1: Ja, kom op.
5: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
1: Een rommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
1: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n paard.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker mee.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Ben niet

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: chocola chcę.
1: Ja ook,
0: wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje.
0: Jongens, meisjes.
3: De leukste kidszender van Nederland.

0: beautiful.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: voor buurpoes. Woezel en Pip hebben weer heel veel zin in een leuk nieuw avontuur. Elke dag gebeurt er wel iets anders in de tovertuin. Dus wat zal het vandaag toch eens kunnen zijn?
1: Hey Pippi, zullen we kijken of buurpoes thuis is?
2: Ja. Hey buurpoes, kom je meespelen? We gaan naar het bos.
3: Nee, ik wil nog blijven slapen.
1: Slapen? Nog langer? Wat zijn poezen toch saai?
2: Helemaal niet. Ik heb gewoon veel slaap nodig, omdat ik moet jagen.
1: Mm-hmm. Jagen? Ik zie jou nooit jagen. Je ligt alleen maar op je muurtje te liggen. En trouwens, jagen is helemaal niet lief.
2: En dus?
1: En dus, als jij zou jagen, dan kom ik op jou jagen.
2: Poeh, jij op mij jagen? Poesie jagen.
4: Poeh. Nu heb jij boos gemaakt, Woezel.
1: Nou, die komt dan weer terug, hoor. Kom, dan gaan we tekenen.
4: Wat is er gebeurd, Eltje?
1: Al je veertjes zitten in de war.
3: Poe. Poe.
1: Poe? Wat bedoelt hij?
3: Poe.
1: Huh? Oh, muisje, jij ook al? Kom maar hoor.
3: Poe. Poe.
1: Muisje zegt ook al poe. Poe.
4: Wat zou dat zijn, Woezel?
1: Misschien...
4: Wat?
1: Misschien is het een grote, boze poe. En die is denk ik heel gevaarlijk.
4: Ja, want het maakt iedereen bang. Muisje, Eltje. Kom op, Woezel. We moeten die poe wegjagen.

0: ruimte. Er is gevaar in onze tovertuin. Er is een gemene boze poe.
1: Ah, nee, Woezel. Het is geen poe. Het is
2: Mier.
1: Oh, kijk uit.
2: Mier.
1: Oh, zie je dat nou? Die rare buurpoes is ineens aan het jagen.
3: Hè? Buurpoes?
2: Woezel, poe is poes van buurpoes.
0: Oh, is buurpoes toch gaan jagen? Dan ga ik op buurpoes jagen.
2: Nee, nee, Woezel. Blijf nou hier.
4: Kom hier jij.
2: Kom jij maar hier.
0: Ik ben op jou aan het jagen.
2: Nee, ik ben al op jou aan het jagen.
0: Heb je.
2: Ik heb jou bedoel je.
0: Je moet niet jagen.
2: Maar ik ben een jager.
4: Hé. Hey.
2: Nu moeten jullie stoppen hoor.
5: Jagen, vangen, pakken. Het is allemaal niet leuk. Het lijkt wel of jullie geen vriendjes meer zijn.
2: Nou, tuurlijk wel.
5: Maar zie je wel dat ik een echte jager ben, Woezel?
0: Ja, best wel. Je kunt zelfs bijna honden vangen. Maar ik ben de beste poezenvanger.
5: Ja, en dus vriendjes?
2: Dus?
0: Ja, vriendjes.
2: Oh, en nu ga ik even lekker slapen. Lekker saai.
0: Nou, prima buurpoes. Slapen is veel leuker dan jagen.
6: Als alle veertjes weer recht zitten en alle snorhaartjes weer mooi krullen, speelt iedereen weer samen in de tovertuin. En zo is het toch ook het fijnst. Allemaal anders, allemaal samen en iedereen blij.
7: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen tiet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei! Hey!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door Go Kids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met

Zo, goedemiddag. Welkom bij de Smikkelshow. Het is net 12 uur geweest en leuk dat je luistert. Ik ben Linde, ik ben kinderdiëtiste en dat is natuurlijk best wel een moeilijk woord. Maar kinderen noemen mij meestal gewoon de eetdokter. Nou, dan weet je het wel, iemand die verstand heeft van lekker en goed eten. En dit is wat we gaan doen vandaag. Ik ga je alles vertellen over weetjes over gek en lekker eten. En ik ga je alles vertellen waar eten nou eigenlijk vandaan komt. Want een boterham groeit natuurlijk niet in de supermarkt. We gaan eens even kijken wat er in jouw broodtrommel zit. We gaan luisteren naar een leuk smikkeldier en die mag je gaan raden. Dus blijf lekker hangen, want we gaan smikkelen, lachen en misschien zelfs een beetje gek doen. Goed smikkelen kan namelijk superleuk zijn. En met goed eten maken we de wereld voor iedereen gewoon een beetje beter. Tot 1 uur ben ik bij jou, maar nu eerst een liedje.

0: Ja, we mogen eindelijk smikkelen. Dus doe die broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Dus dit is de broodtrommel van.
1: Hoi, ik ben Jaden en ik ben 6 jaar. Mama neemt altijd voor mij in mijn broodtrommel soms 2 broodjes, maar vaak 1. Als ik er 2 meeneem, is het kipfilet en speculoos. Maar als ik er 1 meeneem, is het speculoos. En ik heb nog een vakje waar mijn fruit en groente in gaat. En ik heb soms 2 boterhammels mee. En daar in mijn boterhammels zitten zo fruit en groente, soms crackertjes.

Yes, het is weer tijd voor een smikkelweetje. Vandaag over specerijen. Wist je dat specerijen vroeger zo waardevol waren dat ze bijna net zoveel waard waren als goud? Mensen reisden honderden kilometers over zee om ze te halen. Stel je voor, een snufje peper of kaneel was zo kostbaar dat het zelfs als betaalmiddel werd gebruikt. Best bijzonder voor iets dat je nu gewoon in je keuken hebt.

Rara, wat ben ik? Ik ben klein en rood van kleur. Soms een beetje zuur, maar ook vol geur. Op mijn verjaardag ben ik standaard op de taart. Ik ben de snack waar iedereen naar staart. Rara, wat ben ik? Een aardbei!

Leuk dat je luistert naar de Smikkelshow. Heel veel kinderen hebben mij veel vragen. Bijvoorbeeld, hey Linde, ik heb buikpijn. Hoe kom ik er vanaf? Hey Linde, ik groei niet zo goed. Wat moet ik doen? Of ik kan niet zo goed naar mijn signalen luisteren. Of ik heb gewoon heel veel moeite met eten. Nou hebben ouders ook best wel veel vragen voor mij. En bijvoorbeeld vragen over gewicht en lengte. Hey, mijn kind groeit niet zo goed. Wat moet ik nu doen? Wat ik hiervoor doe is dat ik vaak medische voeding inzet. Het speciale voeding waar kinderen goed van kunnen groeien. En ja, dat doe ik samen met ouder en kind, zoeken we dat uit. Dus bij vragen ben je altijd welkom. En ja, vraag maar raak.

Ja, fijn dat je weer hebt geluisterd naar een leuk liedje. Je bent nog steeds bij de Smikkel Show en we gaan het hebben over de keuken. In de keuken staat natuurlijk een koelkast. Er staat een gasfornuis meestal om op te koken. Maar er zijn ook allemaal dingen die we nodig hebben om goed een gerecht te kunnen maken. En ik kwam vandaag in de keuken aan en ik zag 4 dingen liggen waarvan de 1 daar niet thuis hoort. Kun jij raden welk ding er niet in mijn keuken thuis hoort? Komt-ie. Ik zie liggen een lepel, een vork, een mes, een tandenstokertje. Welke hoort hier niet thuis? Een tandenstoker. Die komt natuurlijk pas na het eten als er iets tussen je tanden zit.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Lekker dansen zeg, heerlijk op Hallo Kids Radio. En straks gaan we luisteren naar het Smikkeldier, dus blijf vooral hangen.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Welkom bij Welk dier hoor je hier? Ja, we gaan weer bij mijn favoriete onderdeel verder. Welk dier hoor je hier? Oh, dat heb ik al gezegd. Zometeen hoor je een dier wat aan het smikkelen is. En jij mag raden welk dier het is. Want misschien wil je wel een huisdier, mag je die nog niet? En nou ja, wie weet als jij al een beetje weet wat het te eten krijgt, dat je je ouders wat meer kan overhalen om een huisdier te nemen. Dit huisdier is wel heel groot. Ik weet niet of je dit als huisdier kan houden. Maar ik ga zo meteen het geluid afspelen van hoe dit dier eet. En oftewel smikkelt. En jij mag raden welk dier het is. Daar komt-ie.

Zo, hey. Dit dier is volgens mij een groot dier. Ja. Bruine vacht. Ja. Je hoort wel echt dat hij honger heeft. Dus hij is wel een beetje gevaarlijk. Dus ik ga je wat hints geven om hem te raden. Ik ben heel harig. Ik klim graag in bomen. En ik hou, daar komt hij, van honing. Maar pas op. Want als ik boos ben, brul ik heel hard. Wat ben ik? Een beer.

Ja. Zo, weer lekker gedanst zeg, hier bij de Smikkelshow. En gesmikkeld en geluisterd en gewoon helemaal naar mijn zin gehad. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot snel!

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doei, doodles, Simon.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Olifant. Boom chuck laka ba boom ba laka boom chuck.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Buitenweg.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
1: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
2: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Ik was
1: kapot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland. Hoo-ha!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozenders superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard.

0: เราเอ้า
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: en een bank vooruit.
1: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
2: Bravo!
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Schip ahoy, piraatjes.
1: Schip ahoy.
0: Welkom op mijn scheve school. Ja, je hoort het goed, want vanaf nu ben ik Meester Piet.
1: Yep. En die Meester Piet hier, die leert mij alles over het piratenleven.
0: Zo is dat, want Bertus Bandiet hier, die zou graag een echte piraat worden. En als hij goed naar mij luistert, dan zal hem dat vast en zeker lukken. Een gouden raad van Piet Piraat, een slimme piraat. Die let goed op, hij kent zijn lessen op en top. Niet waar, Bertus Bandiet? Bertus?
1: Hm?
0: Niet waar?
1: Zei jij iets, Piet Piraat?
0: Ja, ik zei iets dat je goed moet opletten, jongen. Als je een echte piraat wil worden. Ha, kom, laten we meteen met die piraten eens beginnen. Doen jullie mee, piraatjes?
1: Ja, leuke bandietjes. Dan kunnen we samen echte piraten worden.
0: Ja, zo is dat.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Dusoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Dusoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...
2: vanaf

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Kom naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Het tinnen soldaatje. Midden in de langste winkelstraat van de stad woonde een speelgoedmaker die het mooiste speelgoed van het land maakte. Hij was de hele dag bezig geweest met 12 tinnen soldaatjes.
1: Oh, wat zijn jullie toch mooi geworden. Net echt. Alleen de laatste. Ja, het spijt me dat jij een been moet missen, jongen. Het tin is op en ik heb geen geld voor nieuw tin.
0: Het was al bijna sluitingstijd toen de deur openging en een oudere heer binnenkwam.
2: Goeiedag, beste speelgoedmaker. Zeg, ik heb zojuist gehoord dat u het mooiste speelgoed van de stad maakt. Mijn kleine neefje is jarig en ik zoek nog een cadeautje voor hem.
1: Oh, maar dan heb ik iets heel moois voor u. Ik heb ze nog maar net af. 12 tinnen soldaatjes in een doos.
2: Prachtig! Precies iets voor Florian.
1: Goed zo. Zal ik ze voor u inpakken?

0: Diezelfde avond was het een drukte van belang in het huis van de familie van Raven.
1: Wie is dat, mama? Wie is dat?
2: Zullen we eerst maar eens even open doen, jongen?
1: Oom Brevius!
3: Florian, mijn lieve neefje. Wat word jij toch groot?
1: Heeft u ook een cadeautje voor mij, oom Brevius?
0: Van achter zijn rug toverde zijn oom een prachtig versierd pakje tevoorschijn.
3: Ik hoop dat je het leuk vindt. Maak maar snel open.
1: Wauw, soldaten! Echte stoere soldaten!
0: Hij rende meteen naar zijn slaapkamer.
1: Hallo vrienden, kijk eens wat ik heb gekregen.
0: De kamer van Florian stond volgepropt met knuffelberen, dominostenen, blokken, auto's, pardoes, een duveltje in een doosje en midden op de tafel stond een prachtig kasteel met een ballerina die op één been stond.
1: Kijk jongens, dit is het kasteel dat jullie moeten bewaken. Jullie moeten goed voor de ballerina zorgen, want zij is heel belangrijk.
0: Urenlang speelde de jongen op zijn kamer. Natuurlijk waren de tinnen soldaatjes zo sterk dat ze alle draken wisten te verslaan.
1: Ja, goed zo!
2: Florian, je moet nu echt naar bed.
1: Mam, moet dat echt?
2: Ja, dat moet echt. Het is al bijna 12 uur. Kom, dan stop ik je lekker in.
1: Oh, oké dan. Welterusten allemaal.
0: En toen Florian naar Dromenland vertrokken was...
4: Hé, ik dacht dat hij nooit ging slapen.
3: Oh, doe eens rustig, Dirk.
4: Ach, wat nou? We moeten altijd maar wachten tot hij slaapt. En als hij laat naar bed gaat, dan duurt me dat veel te lang. Want ik wil zo graag naar mijn mooie ballerinaatje kijken.
3: Je doet net of ze van jou is.
4: Is ze ook? Laat niemand het wagen om aan haar te komen.
0: De 12 tinnen soldaatjes kwamen ook tot leven. Ze sprongen stuk voor stuk van de vensterbank. Behalve het soldaatje met één been. Die bleef staan.
5: Oh, wat is ze mooi. En ze heeft net als ik maar één been.
0: Zo keek hij naar de dansende ballerina. Die danste zo sierlijk als een zwaan... tot het moment dat ze het soldaatje zag. Ze stopte met dansen en glimlachte naar hem.
5: Oh jee, ik geloof dat ik verliefd ben.
4: Hé, wat moet dat? Waarom kijk jij zo naar mijn ballerina?
5: Wie ben jij?
4: Ik ben Dirk de Duvel. En zij is Nina de ballerina. Mijn vriendinnetje.
0: Op dat moment sprong er een parachutist uit een papieren vliegtuigje bovenop het hoofd van het duveltje. De beer deed vlug het doosje van het duveltje op slot en het was direct een stuk rustiger.
3: Soms denk ik wel eens dat hij nooit zijn mond houdt.
5: Is zij echt zijn vriendinnetje?
3: Nee, dat denkt hij alleen maar.
0: Ondertussen werd er weer druk gespeeld en vooral ook heel veel gelachen. Totdat Dirk opnieuw uit zijn doosje tevoorschijn kwam. Hij was woedend. Hij huppelde met doosje en al zo hard als hij kon op het soldaatje af, gaf hem een flinke zet en zag hem zo het open raam uitvliegen. Met een harde klap belandde het soldaatje op de straat.
5: Auw, dat was me het ritje wel. Hoe kom ik ooit weer terug naar Nina?
0: Het was al zo laat en hij was zo moe dat hij in slaap viel.

0: volgende morgen werd hij gewekt door de zon. Door de schittering werd hij opgemerkt door twee jongens.
1: Moet je nou eens kijken, een soldaat! Oh, tof! Zullen we een bootje vouwen van een krant en dan laten we hem varen in de sloot bij onze school?
0: Ze pakten hem op en namen hem mee naar de sloot. Daar vouwden ze een bootje van een oude krant en trakteerden het soldaatje op een boottochtje.
1: Hou je vast, hè? Daar ga je, soldaat!
2: Hij zit op een boot, joh! Dan is het toch een matroos!
1: Oh ja!
0: Het soldaatje probeerde zich op zijn ene been staande te houden in het gammele bootje. Dat viel niet mee, want al snel raakte hij in een stroomversnelling.
3: Oh nee! Ik moet me stevig vasthouden, want anders overleef ik dit niet!
0: Er viel niets meer aan te redden. De val was diep en de landing hard. En alsof dat nog niet genoeg was...
4: Wel. Wie hebben we daar?
0: Op de rand zat een dikke verkoude rat zijn neus te snuiten in een knalrode zakdoek. Met zijn staart hield hij het bootje tegen.
3: Wat doet u? Ik ben een dappere soldaat. En wie bent u? En trouwens, wat stinkt het hier?
4: Mijn naam is Rembrandt. Rembrandt de ratwacht. En ik controleer alles en iedereen die in het riool voorbij komt. Dit is namelijk een beschermd natuurgebied. En die stank hangt hier nou eenmaal. Dus wend er maar aan.
3: Maar ik wil helemaal niet in het riool zijn. Ik wil terug naar de speelkamer waar ik vandaan kom. Naar mijn vriendinnetje Nina.
4: En toch ben je hier? Wat zal ik zeggen? Jammer voor je.
5: Weet u misschien hoe ik weer zo snel mogelijk boven de grond kom?
4: Boven de grond? Boven de grond? Ik ben nog nooit boven de grond geweest. Daar wonen mensen. Bah!
5: Maar ik ben verliefd. Ik moet terug naar boven.
4: Ben je verliefd?
5: Ja, op de allermooiste ballerina die ik ooit heb gezien. Ze heeft één been en ze kan prachtig dansen. En...
4: Hou op. Ik kan het niet tegen als je zo doet. Bah! Bij de bocht moet je rechtsaf. Ga maar gauw verder. Ga maar. Doe maar. Vlug.
5: Duizendmaal dank, meneer de ratwacht.
4: Ja. Het is al goed.
0: De rat gaf het bootje nog een duwtje en riep het soldaatje na.
4: Oh ja, voor ik het vergeet. Pas op voor de spinnen, de padden en al het andere ongedierte.

0: terecht.
1: Dagenlang had het soldaatje gevaren. Door smalle, donkere, vochtige, stinkende rioolgangen. Met alleen maar overal enge geluiden.
2: Wat is dat toch? Het lijkt wel of ik allemaal pootjes hoor. Wie is daar?
1: Op dat moment sprongen er tientallen spinnen op hem af. Het soldaatje trok zijn zwaard en vocht voor zijn leven.
2: Als ik kan winnen van grote vuurspuwende draken, dan kan ik toch zeker wel een paar spinnetjes aan?
1: Dapper bleef het soldaatje om zich heen meppen met zijn houten zwaardje. Totdat alle spinnen waren verdwenen.
2: Phew, dat was nog eens spannend. Oh, kijk nou. Ik zie licht in de verte. Het is de zon. Daar moet ik naar boven.
1: Maar het was geen vaste grond wat hem te wachten stond.
2: Ik ben op zee. Dit is wel heel ver van huis. En met al deze hoge golven weet ik niet hoe lang ik het volhoud.
1: Het weer werd slechter en de golven hoger en hoger. Niet veel later kukelde het soldaatje dan ook over de rand van het bootje, zo in de bek van een gigantische vis.
2: Oh, ik geloof dat ik een kanjer aan mijn haak heb.
1: Het was ongelooflijk maar waar. Precies op die dag werd de vis gevangen door twee oude bekenden van het soldaatje. Florians vader Ben en oom Bredius. De mannen gingen zo snel mogelijk naar huis om trots hun vangst te laten zien.
3: Dat is een kanjer. Oh, daar ga ik iets heel lekkers van maken en ik heb al wat ideetjes.
1: Moeder ging direct aan de slag. Toen ze de vis wilde schoonmaken, kwam ze iets hards en glimmends tegen. Nou, je snapt het al. Het was het tinnen soldaatje met één been.
3: Die moet van Florian zijn. Florian, kom eens kijken. Ik heb je soldaatje teruggevonden. Hij zat in de vis die je vader en oom Bredius hebben gevangen.
4: Wow, gaaf man! Nu kan hij weer meevechten met de anderen.
1: Hij bracht het soldaatje naar boven en zette hem weer bij de andere soldaatjes. Nina danste voor het kasteel. Prachtig, zoals altijd.
2: Ik moet naar haar toe.
1: Via de bromtol, de blokkendoos, een stoel en een stapel boeken kwam hij bij zijn droomballerina terecht.
2: Hallo, Nina.
1: Maar de ballerina zei niets. Nina boog zich naar het soldaatje toe, glimlachte en kuste hem.
5: Had ik jou niet weggestuurd, stomstuk Tin?
1: Dirk de duvel uit het doosje werd rood van woede. Hij had gehoopt dat hij het soldaatje nooit meer zou zien.
2: Ja, maar ik ben weer terug zoals je ziet. Nina en ik horen bij elkaar.
5: Dat had je gedacht? Ze is van mij. Zullen we erom vechten?
1: Het soldaatje pakte zijn zwaard en probeerde Dirk te raken. Maar het soldaatje had al zoveel moeten vechten de afgelopen dagen dat hij er de kracht niet meer voor had. 1 seconde lang was het duveltje hem de baas. En voordat hij het wist, belandde het soldaatje in de open haard.
5: Zeg maar dag met het handje, eenbeen soldaatje.
1: Nina zag hoe haar dappere soldaat in het vuur lag en sprong in een sierlijke boog achter hem aan. En daar lagen ze, het soldaatje en de ballerina, samen in de vuurrode vlammen. De volgende morgen, toen de moeder van Florian de open haard schoonmaakte, vond ze iets vreemds tussen het as.
3: Wat is dat nou? Een hart van tin, met een rood pailletje erop. Wat mooi.
1: Moeder pakte een lint en hing het aan de schoorsteenmantel. En daar hangen ze nog steeds. De ballerina en haar dappere tinnen soldaatje.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: naar het Boerenbondsmuseum in Gemert en waan je in een Brabants dorp anno 1900. Bezoek de authentiek ingerichte boerderijen met echte dieren en het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes en een snoepwinkeltje. Er is zelfs een plattelandschooltje en kleine werkende fabriekjes. Laat je verrassen bij het Boerenbondsmuseum in Gemert. Een echt openluchtmuseum. En door GoKids uitgeroepen tot het leukste uitje van Brabant. Kijk op boerenbondsmuseum.nl.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
6: Roger.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kleef aan.
1: Er was eens een man met 3 zonen. De jongste zoon werd thuis Dommor genoemd. Eigenlijk was hij helemaal niet dom, maar gewoon wat stil. Hij was geen opschepper en had ook niet zo'n grote mond als zijn 2 broers. Hij werd dan ook vaak door zijn oudere broers gepest.
2: Zeg oudste, zo te zien moet je vandaag naar het bos om hout te hakken. Alles is op en het wordt koud vannacht.
1: Hij kreeg van zijn moeder een heerlijke vers gebakken eierkoek mee en een fles drinken. Toen hij al een tijdje onderweg was, zag hij in het bos een oud grijs mannetje.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek of iets te drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
4: Nee, echt niet. Als ik jou te eten en te drinken geef, dan heb ik zelf straks honger en dorst. Je zoekt het maar uit, oude man. Ik ga werken. Zou je ook eens moeten doen.
1: Hij liep verder het bos in, zonder nog aan het oude mannetje te denken. Toen hij een prachtige boom had uitgezocht, begon hij te hakken en te hakken en de spaanders vlogen in het rond. Hij had er echt zin in. Toen plotseling de bijl op de boom afketste en zijn arm verwondde.
4: Mijn arm, auw, mijn arm. Heel gelukkig zit hij er nog aan, als dit maar goed komt.
1: Voor hem was het uit met houthakken met zijn pijnlijke arm dik in het verband.
2: Nou, knaap, dat ziet er niet best uit. Zo kun je niet meer hout hakken. Gelukkig heb ik nog een zoon. Hij is wel niet zo slim, maar zo'n domme fout zal hij hopelijk niet maken.
1: En ook de tweede zoon vertrok op de volgende ochtend met een heerlijke koek, een fles drinken en een grote bijl naar het bos. En ja hoor, daar zat het oude grijze hongerige mannetje weer. Of nog, ja, want dat vertelt het verhaal niet.
5: Oh nee, hè. Wie is een zwerver? Ik loop stug door en ik doe net of ik hem niet zie.
3: Goedemorgen, jongeman. Heb jij van mij een stuk koek of een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
5: Ja, hoor eens, ik ben niet suf. Als ik iets weggeef, dan kan ik het zelf niet meer opeten. Pak maar wat paddenstoelen, dat is goed genoeg voor je, ouwe zeur.
1: Even later stopte die voor een enorme boom. Hij begon vol goede moed en met alle kracht te hakken tot...
5: Oh, verdorie! Mijn been! Mama! Mama! Als dit nog maar goed komt!
1: Tja, en zo eindigde ook de tweede zoon met een zwaar gewond been in het verband.
2: Ik heb nu echt een probleem. Dit was mijn laatste nadenkende zoon. En Dommor kan ik toch niet sturen. Hij verwondt zichzelf al met een schaar. Laat staan dat ik hem een bijl meegeef.
6: Vader, laat mij nou gaan hout hakken. Zo moeilijk zal dat toch niet zijn? Ik ben hartstikke sterk. En het lijkt me heerlijk om de hele dag buiten te werken.
2: Luister eens, lieve jongen, alles goed en wel. Maar je snapt toch zelf wel dat je geen schijn van kans hebt als je 2 wijze en sterke broers dit klusje niet konden klaren? Wou je je hoofd per ongeluk afhakken of je hand? Nee, lieve jongen, blijf alsjeblieft thuis.
6: Laat me nou 1 keer bewijzen dat ik ook wat kan. Toe!
2: Misschien heeft hij toch wel gelijk. We hebben het hout hard nodig om het dagelijks vuur onder de kookpotten te maken, dus... Nou, jongen, ga je gang.

0: De volgende dag ging dus ook de jongste zoon op pad. En dit keer niet met een heerlijke verse koek en lekker drinken. Maar met een homp droog brood en een fles water.
1: Hé, dat is me ook wat. Daar zit een oud mannetje. Hij ziet er slecht uit. En wat een rare plaats om uit te rusten. Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?
2: Goedemorgen, jongeman. Heb jij voor mij een stuk koek en een slok drinken? Ik heb al een hele tijd niks meer gegeten en gedronken.
1: Oei, dat is nou ook wat.
2: Ja.
1: Ik heb alleen maar een homp oud brood en wat gewoon water. Meer kan ik u niet aanbieden.
2: Oh, dat is aardig van je, jongen.
0: De jongen ging naast hem zitten en haalde zijn knapzak tevoorschijn. Maar in plaats van oud brood en gewoon water haalde hij er tot zijn grote verbazing lekkere vers gebakken eierkoeken en een fles verse melk uit. Ze deelden alles tot het op was.
2: Zo, jongeman, dat was lekker. Omdat jij zo'n goed hart hebt en aan een ander denkt, zal ik je wat geluk geven. Daar staat een oude boom. Die moet je omhakken. Daarna zul je tussen de wortels wat bijzonders vinden.
0: De jongen liep met zijn bijl naar de oude boom en begon te hakken. Na een poosje viel de boom om en waarachtig. Daar tussen de wortels van de boom zat een zwaan met prachtige veren van puur goud. Snel pakte hij de zwaan op en wilde het oude mannetje voor deze gouden tip bedanken. Maar het oude mannetje was verdwenen.
1: Het begint al donker te worden. Ik ga maar in een herberg slapen vannacht. Het lijkt me niet handig om in het donker alleen in het bos rond te lopen met een gouden zwaan onder mijn arm.
0: De herbergier had 3 dochters. En toen die domoor zagen aankomen, bedachten ze wat ze allemaal met het goud konden doen.
3: Ik zie daar die prachtige gouden veren. Ik pak ze en dan ben ik rijk. En dan kan ik je lekker weg. Jeehee!
0: Toen domoor even niet oplette, wilde de oudste dochter een veer uit de zwaan trekken. Maar wat was dat? Haar gezicht kwam tegen de zwaan aan en met haar neus bleef ze kleven. En hoe ze ook haar best deed, ze kwam niet meer los.
3: Help! Ik zit vast! Trek me los! Hé, jij daar, oudste zusje. Je dacht zeker alles voor jezelf te houden, hè? Nou, mooi niet. Laat los! Laat los! Laat los!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo?
4: Je kan...

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
4: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Kom je naar het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We gaan

0: koffie.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLN. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riemen vast, daar gaan we.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo?
4: Ja?

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Mijn naam